0: voorzitter daar is aan.
1: Dat zijn niet de tijd.
2: Dat zijn niet de tijd.